die goeie goedes van die goeie ou kloetes. As die goedes goedes, as die dorp met oester, gaan koop het met jou kombi, gaan score het met jou scooter. As die boer jou past, betaal die dadelik die boete. Sweet Stellenganga. Sweet Stellenganga.

0: Air Max, fuck you, ik denk deze poos. Wat je voor de poos, want je klankt zoals een poos. Je rapt zoals een poos en je zingt zoals een poos. Hou me niet eens vast, want je stinkt zoals een poos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, yo. Okay, check out my skill, geen fucking clue nie. Like my name is Nigel.
2: My name is Flippin Tuny, ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
2: If it doesn't fit force, that's my motto. I'm not weird, you weird, I'm just flippin you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother. I fit right in, I'm a cock.